0: cuando se inicia con nuestro prome informe a tarde. Ten quadro di su visita ufficiale na Den Haag, prome minister Sir Mike Eyman reuni con minister di clima e medio ambiente di Holanda, Stientje Veldhoven. Estaba ta un diálogo extenso tocante el reto nan y oportunidad grande que tiene ribe área de medio ambiente, sostenibilidad y también protección de naturaleza.
1: Nos por iba un conversación intensiva sin con el minister de asunto nan de medio ambiente y una persona que tiene su corazón también de medio ambiente, señora Veldhoven, ta un momento también para compartir algún pensamiento que nos está canando mano en mano con otro arriba el tema de, entre otros, la protección de nuestra naturaleza y el aspecto también cómo percurrir para portar un país que aún tiene crecimiento económico necesario para crear trabajo, para crear prosperidad, pero en el mismo momento tiene que ver lo cual se llama en holandés ecológica grenzen que proteger también el medio ambiente. Y de ese, Aruba está tomando diferentes iniciativas importantes, pero no estamos haciendo no solo, estamos haciendo con otro, que es la Universidad de Wageningen, y aquí está donde también la Universidad de Wageningen está pone un parte muy importante, de lo cual en Holanda también está busca, está con el desarrollo económico en Holanda, camina por ejemplo, y boeren en de boerderij también tienen un reto para lo cual se trata de presión arriba del medio ambiente, se conoce está fuera del turismo, pero mira que es que tiene conocimiento como busca y armonía entre los dos temas, que todos son necesarios, desarrollo económico es necesario, protección de nuestra naturaleza es necesario, que nos porten parte de manera Holanda, pero también el Instituto de Namaya Wageningen, que trabaja ayuda nos pensa arriba con mi hopo así sei diferentes iniciativas nan que nos está tomando en el momento la aquí está captando atención el herbobossing plan de 100,000 mata está captando atención el trabajo nan que vuelve así para lo cual se trata el desarrollo de un coral reef a base de pensamiento no científico que ha comenzado más que un año pasado y ahora nos estamos mirando el resultado no, también que el coral está creciendo arriba el reef artificial aquí que ahora desarrolla junto con Wageningen camina con el por Wake bonita también arriba el video arriba YouTube Turning the Tide. Ahí vamos a mirar algo hopi, científico que ahora desarrolla, que porta un de producto en nuestra papia de un comercio de conocimiento, ahora que nos atrae instituto de una manera Wageningen, Aruba, tour isa tiene un reto que está perdiendo coral reef. Si vos perde coral reef, vos perde entero un ciclo importante biológico, eso es un tinte más que otro, ¿no? Está afectando a piscana, está afectando hasta el beach, ahora vos perde coral reef, ¿no? Está afectando el mangrove, y tú eres aquí, está el tema que está interrelatado, y sin que vos sabes, vos vas perdiendo arriba tu nivel y aspecto aquí. Y para vos poder recuperarse, vos tienes que de tomar iniciativa, ¿no? Tienes con inteligencia científica muy grande sobre cosas que hay con tiempo y de una forma de como no tengo tiempo para perder, tengo que recuperar el aspecto aquí. Y ahora, conversando con el señor Veldhoven, es importante que Aruba está tomando iniciativa aquí de herbobossing, es parte de coral aquí, compartir con él también con el primer ministro Jetten, toda parte también de Goat Exclusion Zone, que nos vamos a ontwikkelen para nos por herbobos. Nos tengo visa que usaba escoger un método un poco más radical, na mata y cabrito, prácticamente tour na saba. Para nós, isso é outra opção. Nós cabrito na parte de nossa natureza e nós cabrito na parte também de cultura de Aruba. Aruba é um portrait de Aruba, un quadro, sempre potete mira un cas antico di Aruba, potete mira mate di vidivi, watapana, però sempre anche alrededor algún cabrito che forma parte essenziale di che non sta di uno non sa bene, che per noi non per recuperare la naturalezza, con sicuro cabrito non tappone un reto, nós queremos de uma outra forma que nós por criar espaço na caminha que o cabrito não tem lugar e parte da nossa cuida de mata não tem lugar. Que é uma tarefa grande que nós temos e para nós é importante que nós temos parte da hope e conhecimento sobre a matéria aqui.
0: Nawagan ni ang Prime Minister Mike Eman a enfatizar valor di crea un economía di conocimiento y protección di naturaleza pa futuro di Aruba.
1: Lo cual pa nos es importante ta ku awe nos por hace un seguimiento kaba arriba un MOU que nos firma ku Wageningen na Aruba de presencia di Minister President Yatan, y en el momento que nos ha programado un visita por Holanda, nos visita apropiada para hacer un seguimiento de viaje para mirar cómo va a ejecutar esa parte importante de MOU, que está en parte real de establecimiento de un filial de Wageningen Aruba. Nos asienta que el entero staff y directora que ha expresado también su entusiasmo que Wageningen tiene oportunidad aquí. Ahora nos repasa toda la área en el camino que Wageningen por baita útil para nos mismos en Aruba y un dato mercado también para Wageningen de la región. Ahora voy a mirar la pantalla mismo de un dato Wageningen está activo acá para que quede sumamente impresionado de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, África, Asia, tu camino. Tem especialista na de Wageningen, no mais não tem hobby filial na de Wageningen, de exterior, e isso é tá um dia promenam seguro do mundo, caminha com Aruba a trove por destacar e por desenvolver uma economia de conhecimento.
2: Eu tenho entusiasmo om dit uit te gaan zoeken, met elkaar te gaan kijken hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen. En dat is iets waar, nou, dat zie ik zowel bij premier Eman als ook bij ons, als Wageningen. Ja, is dat enthousiasme is wel inspirerend. Naar Wageningen University en research. En ik denk dat dat belangrijk is. Het gaat dus niet alleen om die fundamentele kennis, maar het gaat ook over het toepassen van die kennis in de praktijk. En zodat het daadwerkelijk impact heeft en dat we daadwerkelijk dingen zien gebeuren en veranderen. Bijvoorbeeld wat we op dit moment al doen is kijken naar de koraalriffen. Hoe we dat kunnen verbeteren. We hebben hele succesvolle experimenten gedaan om het weer te laten groeien. En dat is voor ons ja, is echt leren hoe dat werkt. En we zien het dan in de praktijk gebeuren. En die combinatie is iets waar we heel enthousiast van worden.
1: De Wageningen die hoop ik conocimiento de desarrollar agricultura. De desarrollar manejo nan compa proteger naturaleza y compa recuperar naturaleza y nata conocido sei del mundo awe nos ora mira tambe ku nata di tres universidad standing del mundo Harvard prome un universidad di Beijing te di dos y Wageningen di tres del mundo y hobby universidad tan grande di merca con nos tende nombre tan grande tambien después di Wageningen si nos haya un branch di Wageningen Aruba. Nós temos um nome grande, hobby conhecimento e uma oportunidade grande para Aruba para por desenvolver o mesmo reto para a agricultura, para a proteção da natureza, para desenvolver uma visão a largo tempo com nos porting crescimento econômico, mas sim dentro de quadro de proteção de nossa ecologia.
2: Het gaat om die balans tussen economie en uiteindelijk ook de omgeving waar we met z'n allen in leven. En je kunt niet alles ten koste doen van de omgeving maar laten komen, van de natuur, van de biodiversiteit. Dus je moet die balans herstellen. En ik ben blij dat het hiermee goed op de agenda staat, ook bij minister Eman.
1: Lokal, daar zijn ons meer enthousiasma ainda voor een Wageningen loportei para ayudar a desarrollar el tema aquí a largo plazo. No solamente para un gobierno, pero para hopi años proyecté todo el gobierno que viene después. Está siguiendo ahora en línea de protección de nuestra naturaleza y toda la experiencia que nos tiene en Aruba, que está exitoso, también es un producto para exportar. Un dinam, por ejemplo, está lo cual Wageningen hace que corral, el proyecto está cada más que un año acaba y todo el día también el corral está creciendo y el wow proyecto también es un wow que nos va a quedar presentado también en película de naturaleza de Aruba Y para nosotros es algo muy importante.
2: Eigenlijk zijn we er al. We doen nu al projecten. De afgelopen 10 jaar hebben we eigenlijk continu projecten gehad. Meer dan 10 jaar hebben we projecten gehad op Aruba met mensen van Aruba samen. Alleen ja, dit zou wel een mijlpaal zijn als we er ook permanent een vestiging openen. Maar wanneer dat is, ja, we staan aan het begin van dit traject. Zo snel mogelijk, laat ik het zo stellen. Het maken van de kennis is bijna net zo belangrijk als het ontwikkelen van de kennis. En dat is waar ook mijn enthousiasme zit vanuit Wageningen University and Research. En ik liet net ook even een plaatje zien in het overleg waar we allemaal mee samenwerken. En dan zie je dat we eigenlijk over de hele wereld projecten hebben samen met de mensen die daar zijn. Om die kennis ook daadwerkelijk daar in de praktijk te brengen. En het voordeel voor ons is dat we daar dan ook weer enorm van leren. Dus het is voor ons ook heel belangrijk om dit soort initiatieven te doen en er een succes van te maken.
0: Il governo di Aruba già web satari a tenere un riunione importante con il ministro di difesa di Reino Holandés in quadro di fortalecer e cooperazione strategica entre Aruba e Reino arriva a tema di difesa, stabilità regionale e sicurezza.
3: Hartstikke goed natuurlijk. Nee, we hebben ontzettend veel belangrijke onderwerpen die we samen al oppakken, maar de veranderende geopolitieke omstandigheden, laat ik het zo zeggen, maken dat het nog belangrijker wordt dat wij elkaar goed kennen, dat die lijntjes superkort zijn, dat we elkaar snel kunnen vinden. We hebben even stilgestaan bij hoe belangrijk dat was op het moment dat, laat ik zo zeggen, de actie in Venezuela plaatsvond, als ik hem zo mag samenvatten. Maar we hebben nog een hele ruime agenda gezamenlijk op te zetten. En daar kijk ik ook zeer naar uit. Dus het was heel erg nuttig, erg inspirerend, moet ik zeggen, en wordt vervolgd.
4: Premier?
5: Ja, hartstikke blij met de ontmoeting vandaag, want we hebben ook direct de kans gehad om de minister en haar nieuwe hoedanigheid te ontmoeten. Een belangrijke hoedanigheid. Minister van Defensie is ook een koninkrijksminister. Defensie is een verantwoordelijkheid van het koninkrijk, is een koninkrijksverantwoordelijkheid die zorgt voor de territoriale integriteit van onze eilanden. En wat dat betreft hebben wij ook van heel nabij kunnen meemaken de laatste maanden met alle spanningen die er was, hoe belangrijk die relatie is en hoe belangrijk dat stukje verantwoordelijkheid ook hier in Nederland ligt, omdat wij ook heel duidelijk hebben kunnen merken in die moeilijke momenten dat de relatie tussen Aruba en het Koninkrijk enorm heeft bijgedragen aan het ontzien van onze eilanden en zeker ook Aruba vervelendere consequenties van de spanning die zo dichtbij aan ons kust lag. Er is een duidelijke invloed geweest van de Nederlandse diplomatie, de Nederlandse relatie met de Verenigde Staten, met Caracas. Die hebben gezorgd dat wij in ieder geval, ondanks de nabijheid, er heel goed zijn uitgekomen. En waarvoor ook ons dank en waarvoor ook ons verzoek om ook die betrokkenheid te handhaven in de toekomst. En de minister heeft ons alle zekerheid gegeven dat die zorg er ook zal blijven.
3: Absoluut.
0: In quadro di visita ufficiale di governo di Aruba na Den Haag, Prime Minister Mike Eman riunì anche con il Ministro di Assunto Economico e Clima di Holanda, pues Helene Herbert, per dialogare riba differenti opportunità strategiche per fortalecer economia di Aruba e ampliare cooperazione entre ambos paesi.
1: Per noi si tratta un momento troppo importante, per sopra nostra tropa e Ministro di assunto economico nuovo di Holanda, minister Herbert, e nel momento ei non si può deliberare con noi, arriva tre temi importanti. Uno è il tema di MOU con la firma con Wageningen, è molto importante per di parte del Ministero di Economia e Zaken, anche di un appoggio nel pensamento che si può arrivare a un stabilimento di un filiale di Università di Wageningen a Aruba, nostra mira sei come opportunità molto più grandi, non solamente per appoggiarci, lo quale non si incontrasse in Aruba, ripeteremo di agricoltura, ripeteremo di naturalezza, però anche per sviluppare un tipo di centro di conoscimento che può esportare conoscimento in regione. E è importante che il Ministro di Assunto Economico mira anche l'opportunità che c'è per Holanda di Saki, che un istituto di Wageningen ha una reputazione molto grande cava in regione. Por haya un piso camino que por salir por Nigele para ofrecer servicios de cercanía de región. Se ha dado algo que el ministro más apreciado también.
4: Nou, ik heb daar heel veel energie van gekregen. En dat komt omdat ik voel dat er veel ambitie is op Aruba. Dat er in kansen gedacht wordt. En dat er behoefte is om daar voortgang in te halen door samen te werken. En dat past precies bij hoe ik ook denk dat je vooruit gaat. Dus we hebben gesproken over een aantal samenwerkingsovereenkomsten die gesloten zijn. En waarin we eigenlijk elkaars kracht gaan benutten voor heel belangrijke vraagstukken zoals economische ontwikkeling, de balancering op Aruba, door vooruitgang op, ik moet even nadenken, ja, op eigenlijk gewoon waarde die je kunt, die er al is op Aruba en hoe je die verder uit kunt bouwen. Nou, dat zijn mooie onderwerpen, daar werk ik graag aan mee.
1: Wanneer zijn onze papi die MOU, Palo Quarta Trata, en preclearance die Europa en Aruba, dan is een thema dat we requeren, hoop je te bouwen in, in een MOU, KLM, Schiphol, Gobierno de Aruba, AAA, pero que un camino para Cana y nos pide minister economische zaken también su apoyo per se.
4: We hebben ook gesproken over inderdaad de manier waarop we kunnen helpen om het terrein van de raffinaderij, om dat weer beschikbaar te krijgen op allerlei soorten manieren voor nieuwe bedrijvigheid. En we hebben daar gelukkig allerlei mogelijkheden in gevonden om die samenwerking ook echt op te zetten. Dus dat is goed.
1: I awe también nos a elaborar con el ministro arriba el tema de refinería y ayudanza con nuestro pide para que algún amtenar con experiencia y conocimiento arriba terreno de governance para organizar un destaco público camino con botinture ingrediente para garantizar transparencia, integridad, un forma sólido mezcos con la llegada de hace que Pepe Peina camino con por poner arriba mercado e futuro di refineria, uno che vai a chi te offerta non c'è, a chi te possibilità non c'è, e anche per lo quale tratta è parte non come se vuole desmantellare, che non si senti che di parte economica sacra anche ti un appoggio per compartire l'esperienza di essere lo vuole delegare per contribuire in un gruppo di steer group junto con il locale local per pone e sviluppo anche in cammina.
4: Er zijn allerlei kansen inderdaad om sowieso Aruba tot een soort centrum te maken van nieuwe soort bedrijvigheid. En om daarin ook weer aantrekkingskracht te creëren voor partijen, misschien wel uit Nederland of elders. En daar heb ik weer al mijn steun aan toegegeven, aan toegezegd om daar weer in verder te stimuleren.
0: Pero mientras tanto, 5 horas más 20 minutos en su nombre principal de Bugui 88.9. Continuando con los informes, ¿no? Fracción de MEA por medio de Dangi Oduber expresan un disgusto con lo que está tomando lugar en Aruba. De momento, no aquí de seno gubernamental, según Dangi Oduber, está cuestionando gasto de más de 100 mil florín para Bay Holanda.
6: Como miembro de Fracción de MEA, nos quiera expresar nos desapunte y condenar hecho con el momento no aquí, no tengo uno.

Et ça a été un Shirley's virus, heel even. Moet je dat nog? Oké, okay, laat me bij je zeggen dat je daarna weer hopeloos en verloren. Nog een kaartje erop, hè? Heerlijk.

Bonita, ¿no? Un cantica hopi, tranquil eigenlijk, ¿no? Hopeloos en verloren. Stemt Alala. Oké. Is dat kita, als je zachtjes zegt, ik hou van jou. Is dat kita, Saskia en Search? Ik pluk de